0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersvrug in die George omgewing inkomend vanaf Wildernis, besig daarna map of Africa net voor Wiekbaai op in die bult. Dan as jy op Nyslaweg self is, daar by Matiba Drive is besig by die kruising of T-aansluiting, verder lyk het redelik, vyf vloeiend op die oomblik. Dan Grootbrak, vyf vloeiende verkeer, Kleinbrak lyk goed, ons beweeg deur na Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai, Dannebaai is die T-aansluiting wat begin besig raak, verder is het vyf vloeiend die kant uit, en as jy inkom vanaf Hartenbos af, is het daar waar jy afklim by Langeberg en Voorbaai, waar het besig is, verder is het op die oomblik nog vry vloeiend.
2: 90.1

0: Kyk na internasionale dae wat gevier word hier op die 29 September, internasionale koffiedag. Nou kyk, ek het om dan al reg begin, want ek is nou al so 1 of 2 koppies sterker. Hoe gaan al by jou? Het jou koffiekie al ingewerk? Is daar ook vandag is het internasionale Day of Awareness of Food Loss and Waste. Kom ons kyk, minder verlore kos. Dit is nie te sê, ons moet minder eet nie, net dit wat ons waste op die einde van die dag, wat ons mors. Ons moet kyk wat ons daaraan werk, dit minder maak. Dan is dit vandag internationale Silent Movie dag. Wat het laatst het jy so een stil film gekyk? Het jy al ooit een keer gekyk? Dag daarvoor. Nou, en is ook vandag Confucius dag. Laat hy loop. Dis die internationale dag. Maak een van die jou eie volgende is het lief.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing en kom in van die wildernis se kant af, nog daar voor Wickbaai, bietjie besig, dan is dit in Nysna weg, voor die Garden Route Mall verby wat besig is, en dan is dit maar Nysna weg van Lewaria en Lurie Park af, verkeerslig tot verkeerslig wat swaar verkeer dra. Het lyk redelik goed by die golfbaan verby, en by die lughawe is dit besig as die R102, R404, daar gaan jy rukkie sit, Grootbrak, Kleinbrak, Vyfvloeiend in Mosselbaai, is inkom vanaf Dadabaai, se kant af Dadabaai T-aansluiting besig, Hyderrand Extension besig, en die twee groot T-aansluitings in Hyderrand besig. Het lyk beter as jy daar aan die kant omkom van Hartenbos af, net uit Hartenbos self uit wat besig is, en daardoor voorbaai en Dias, by verskeie van die verkeersligte. Ons het 10 voor die markverslag.
0: 90.1 SFM.

0: Stay met, dans met gevaar. Nou kom ons kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 32 km per uur vanuit oos-noord-oostelike richting met rukwinde tot 37 km per uur. Die atmosferiese temperatuur is 16 en water 13 grade Celsius, 54% humiditeit en sigbaarheid 15 km. Nou die atmosferiese druk in 'n baie nou band vandag tussen 1028 hectopascal waar hy tans is en 1025 hectopascal waar hy gaan wees 2 uur vanmiddag. So tussen 10 uur vanoggend en 2 uur vanmiddag val hy met daai 3 punte. Hy bly op 1025 tot so 7 uur vanaand en dan tussen 7 en 8 tel hy op na 1026 en hy gaan die dag daar uit. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suid-oostelike richting, 165 grade, gemiddelde hoogte van 2.1 meter en intervalle van 9.3 sekondes. Die son het vanoggend 10 oor 6 hier in Mosselbaai sy kop uitgesteek. Hy gaan onder vanavond 6.32. Dan jou volgende hooggety gaan wees 5 oor 5 vanmiddag en die eerste laaggety 11 minute voor 11 vanoggend, wat beteken die volgende een is net na 11 vannacht, so 18 minute oor 11 vannacht. En dan kyk ons na die belangrike een vir die Engelaars. Het lyk vir my jou beste roep vandag gaan wees. Tussen 21 minute voor 2 vanmiddag en 21 minute oor voor 4. So dis 1.39 tot 3.39 wanneer daar 'n hoë aktiwiteit venster is. En dan morgenoggend, as jy nou dou voor dag die water wil anderf, is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster, so kom ons noem 2 uur morgenoggend tot so 4 uur morgenoggend.
1: 104.1 SFM

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jou streekstasie SFM.

0: En nou motoriste wat bereis tussen Oudtshoorn en George word aangeraai om dan weer voor te bly vir die tydelike padsluitings van middag 2 uur tot om met 5 uur. Skietwerk wat dan weer daar gaan plaasvind. Om 5 uur sal die N9 sal dit weer oopgemaak word. Hier is Brendan Piper.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: strand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soutou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoutou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

Heinz Winkler, so op Dinsdag middag. Next up, happiness. Hoop jou gelukkigheidsvlak is ook hoog op hierdie 29ste dag van September 2026. Ek sien muziek van Desmond Wells, Monique Stein en ook Arno Jordan. 90.1 SFM.

house on fire. Dit was ons dinsdagmiddag saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Kom ons doen dit môre middag weer tussen 12 en 3. Groetnis van my en Rico Aries. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. 90

0: beste dan lê voor my ding, alles is maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel, jy is my lewe.
1: Spoegwolf, Tashé en Noemwoord is binnenkort op die verhoog in Oudtshoorn vir Hemelruim. Een woestijn disco met muziek onder die sterre. Kry jou kaartjies en kom sing en dans saam met jou vriende by die Oudtshoorn sportgronde direk op Saterdag 10 Oktober. Hekke maak 5 uur die middag oop en die muziek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkerswinkels, die KKNK kantoor en hemelruim.co.za. Sien jou by Hemelruim, muziek onder die sterre. Oudtshoorn se eerste woestijn disco.

Tino met Tassie's Bak. Miskien vir jare vandag, en as jy doen, dan wil ek vir jou sê van allemaal by SFM, baie geluk, ek hoop jy het een onvergeetelike lekker dag gehad. Jy deel jou volgende, wel, hoofsakelijk waarschijnlijk die volgende een ook, maar jy deel jou huidige, jou verjaardag met die volgende bekendes en legendes, as ek net kan op oor my woorde val. Daar is die legend Ian McShane, daar is acteur Nicholas Galitzine, nog een acteur wat waarschijnlijk nabij aan legende status is, Zachary Levi, en dan popster Halsey. Nou ja, dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel. Weer eens, baie geluk. 90.1

0: look who's laughing now.
1: Benjamin Ingrosso met Who's Laughing Now. Benjamin Ingrosso natuurlijk een derde van die supergroep van, of wat bekend staan als Swedish House Mafia. Dus Benjamin Ingrosso, Sebastian Ledger en Axwell. Hulle maak die groep Swedish House Mafia op. Voor dit, Christine met Roep My Naam en Zandrey met Wag Wag. Hier is Amand Hofmeyer met My Liefling.
2: Jou streekstasie is FM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.